0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo is die triest overleden, 52 jaar geleden aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is het toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Marie en Catharina blazen steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Trainer zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. We gaan drie platen met Judy Tjoek gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tjoek. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tjoek. The captain of her heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tsouk voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tsouk, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'Aime uit 2000. Dat was toch ook 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Hel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: vol met jouw hits. Hit. Free Music Radio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zo, leuke start hè, van Dekker Radio vandaag met Fleetwood Mac en Hold Me, hou me vast, want we gaan de bocht door, moet je horen. Ja hoor, ik start meteen door met Pat Benatar. 1980, dat is een eeuwigheid terug. En deze hit, Hit Me With Your Best Shot.

Mooi gezelschap, hè? Pilot noemden ze zich. En Magic, het magische bij Dekker Radio. Bijvoorbeeld Koop, bestaande uit Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Over de Summer Sun.

droom er wel eens over om zo te kunnen piano spelen. Maar ik ben niet verder gekomen dan Boer, er ligt een kip in het water. Daar hebben we het verder niet over. Nee hoor.

Nou, nog één keer dan. Dankjewel, Lucy Electric. En Mädchen, dat was al duidelijk, hè? Even wat recenters van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa. En dat gaat over één kus tussen

Wat de drukte om één kus, hè? Calvin Harris en Dua Lipa. Knal, boom, uit. En we gaan op weg naar de bodem van het uur. En Wiebe Barkie in Studio 2 natuurlijk. Big Fat Menno. Nee, dat klopt niet. Big Fat Man heet hij. Can't Heat. Daar gaan we dan. Doe maar mee.

Ik moet zeggen, ik vind dit niet mooi. Ocean Ellie. Tangerine. Nou. Staat ook nog bij Radio Edit. Nou.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Dan maar mooie herinneringen van lang geleden. Brad, zo heet deze formatie. En het verhaal over de Guitar Man.

0: Zangeres was dat, hè? Françoise Hardy uit Frankrijk en Chambre d'honneur. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Althans, zo heet dit programma. Ga even naar het café. Ga je mee naar de Zwarte Kat? En deze hit, daar is ze daar van Siska Peters.
1: Het is nacht, de straat is nat. Maar aan de kade wacht de Zwarte Kat.

0: En zo heet hij.
1: De Zwarte Kat.
0: Leuk, hè? Siska Petersen, een liedje uit 1981. De Zwarte Kat. Ik had een keus. Ja, ik had een keus bij deze van Shalimar. Er staat bij vinyl. Nou is dat voor mij een heel gedoe. Ik kan wel

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Welkom bij dit uur Dekker Radio. En je kon het niet zien, maar dit waren vier niet-blonde dames. Four Non-Blondes, zo noemden ze zich. En What's Up uit 1993. Dat is alweer een tijdje terug, zeg. En deze helemaal van...

0: Mooi, hè? Noemen ze nou een kopstep? 10cc. En een nummer uit 1972. Donna.
1: Oude meuk.
0: Ja, nog meer oude meuk. The Ides of March. Bij Dekker Radio. Nog zo'n oude. Maar wel een mooie. Vehicle. Het gaat dus over een auto. Hey, well,

Rafael Cora. A far l'amore, comincia tu. Eindelijk begint de liefde. Libelai uit 1977. En die pauken, die hoor ik over een uur nog steeds op mijn koptelefoon. En die zijn al lang uit. Wat een knal zeg. Even rust in de tent. Ja, dat is goed. Michael Franks bijvoorbeeld. Met Now the Summer is Here. Zingt hij.

0: Wat een raar liedje eigenlijk, hè, van de Beatles. Maxwell Silverham. Ik kijk op de klok, maar we moeten gaan schakelen met Studio 2.
1: Deze drie. Zo in Dekker Radio.

Edgar Winter Group. Graaijons hitje in 1973. Nou, bij Dekker Radio zijn de ritjes altijd gratis, dus je hebt weer mazzel. Deel 2 van dit uur, Linda Rose en Jessica zijn. En die doen alles of niets. Zo'n keuze, hè? Daarna Jair Faria.

beetje onwennig. Lijkt wel of hij aan het zoeken is hoe hij het moet doen. Jair Faria. Doe het beter. Hij kan het beter waarschijnlijk. Zomerradio. Dan maar Dolly Parton met Kenny.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als ik

0: een rubberen kap lazen. Met winterkapjes erbij. Kaplaarzen, kaplaarzen, rubberen laarzen, van die bruine, wel een beetje poepkleur. Kaplaarzen, als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen, kap, kap, kaplaarzen, maar dan van rubber. Rubberen laarzen.
1: Dit is toch ernstig, hè?
0: Voor Maneskin, om genade te vissen.
1: Na jaren kwam ik deze weer eens tegen in het archief. Ik denk, nou, die draai ik een keertje. Maar het is toch ook wel verschrikkelijk. Hij noemde zich Dingetje en rubberen kaplaarzen. En nou maar eventjes naar Italië met een stukje Italiaans gerecht, denk ik. Prison call in ancient and chuso.
2: Prison call in ancient and chuso.
3: You the cool maze, say one. Prison call in ancient and chuso. All right.
1: Nou, dan gaan we dan, hoor. Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Doe je mee? Daar gaan we dan.

0: Iwan en Jeroen. En alles goud. Samengevat.
1: Stamppot.
0: Zo is dat. Originele Nederlandse stamppot. Dit is Johan Mallory. Meneer Quicksilver, entre.

0: tussen jou en mij gesproken. Mijn tijd is voorbij voor vandaag.
1: Jawel.
0: Nou, daar gaan we dan hoor. Tot de volgende keer maar weer.

zoals we net de muziek uit het jaar 1985. Georgie Davis hoorden we daar voorbij komen. Black Star, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Taylor Swift Hero, anno 2026. I knew it, I knew you.

0: En zo hebben we ook de hedendaagse muziek anno 2026. Het is van Taylor Swift. I knew it, I knew you. We gaan terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1967.
1: Ouwe meuk!
0: De Moody Blues. Dit is Tuesday Afternoon.

0: En dat was dan de gouden oude muziek van de Moody Blues. Eventjes helemaal terug naar het jaar 1967 met dit prachtige nummer Tuesday Afternoon.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2002, Mary J. Blige, Dance for Me.

0: Even lekker dansen, hè? Dance for me, dat was Mary J. Blige. 2002 kwam dit alweer uit. Met andere woorden, toch alweer ruim ver terug in de tijd. We gaan een sprongetje in de tijd maken, we gaan naar het jaar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dominic Fike, dit is Three Nights.

0: dansen kan ik niet.
1: Ja, swingen doet het wel lekker, deze van The Wannabes en Johnny Valentino. Lekker shaken. Dancing in the Street kennen we het ook van jaren terug in de Engelstalige uitvoering natuurlijk van dat nummer.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: We blijven bij het Nederlandstalige. Bonnie Sinclair uit 1991. Morgen wordt alles anders.

0: 1991, de muziek van Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. Nou, dan kunnen we ook wel hopen dat morgen alles anders wordt. En dan beter.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur, 1973. Dit is Duncan Brown en Joanie.

Even lekker terug in de tijd met deze opname 1982. Toto was dat, Rosanna, de titel van de plaat. U bent er nog steeds bij. De Bonte Muziekverzameling, het programma Bond met andere woorden. De hedendaagse muziek hier zo van Tame Impala. Dit is Loser.

0: De muziek van Tame Impala, loser, sukkel met andere woorden. Ja, toch wel een lekker plaatje en daarom ook hier een programma. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1962 met Brian Hyland. Dit is Sealed with a Kiss.

0: 1962. De muziek van Brian Hyland, Sealed With A Kiss.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: K3.

0: De K3's uit het jaar 2005, deze opname. Kumba Hey was de titel van de plaat. We hebben weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Ellie Marie. Dit is Rock Bottom.

0: Muziek van Ellie Marie. Dit was Rock Bottom.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: We gaan naar 2012 met Train samen met Ashley Monroe. Dit is Bruises.

Muziek van Train uit 2012 was dit nummer met de titel Bruises. Bracht ons aan het einde van het programma Mond weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang muziek. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u het weer met plezier geluisterd heeft. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en u uiteraard vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Alweer gaan we naar het jaar 1976 met de Bay City Rollers. Ze hebben zingen Saturday Night. En daarna toch wel een iets ouder werkje van Karl Markstrom, waar we regelmatig nieuwe muziek krijgen. Deze komt uit 2015, Una Buena Vida. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

De opener het programma Bond voor vandaag. Deze terug naar het jaar 1985 met deze van Alison Wire. All Cried Out, de titel van de plaat. En ik zeg wederom hartelijk welkom. Jan Berg is mijn naam en ik draai de plaatjes ook weer voor u het komende uur. Hedendaagse muziek van De Bouwsa. Love.

0: Doe eens maar zelf de plaat van de Bouwsa, hedendaagse muziek, anno 2026. Wij gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan 1965. Danny Hutton is dit en Roses and Rainbow.

0: En zo hadden we opeens een stukje gigantische oude meuk voorgeschoteld gekregen. 1965, Danny Hutton, Roses and Rainbows.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, in die bonte verzameling hoppen wij naar het jaar 2003 met Jameson. Dit is Complete.

0: 2003 dat dit uitkwam. Jamerson Complete, helemaal compleet. Een prachtige muziek hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2020 met Rolf Sanchez. Dit is Como Tú.

0: leven.
1: Ja, 2020 muziek van Rolf Sanchez. Kom maar toe. Altijd leuke, vrolijke muziek van deze Rolf Sanchez. Tijd om eens even wat nieuws te gaan draaien.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Inderdaad, het nieuwe werk van Lisa Byrne. Dit is Swagger.

0: Lisa Byrne en Swagger was dan de titel van dit nummer. Hier in de Monte Muziekverzameling, want u luistert nog steeds naar.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: In ieder geval waar we wel ons best voor doen natuurlijk, om het een beetje bont te maken. De Spice Girls heb ik hier voor u. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Wannabe.

0: En zo is het maar net. If You Wanna Be, dat was een nummer van de dames Spice Girls uit 1996, alweer deze opname. Ja, the time flies when you're having fun, zeggen ze. En dat is ook vandaag weer het geval.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. We gaan dat doen met muziek uit 1977. Een beetje disco-achtige muziek van Gila. En een nummer wat dan getiteld is: Gentlemen, colors are not allowed.

De muziek van Rod Stewart, anno 1984, What Am I Gonna Do? Ja, wat zal die eens gaan doen? Nou, gewoon lekker zingen. Dat doet Rod natuurlijk al jaren en jaren, zeker al een jaar of 50. En volgens mij is hij nog steeds actief. Welkom bij het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Perry Swimsey hier zo. Mr. Know-It-All.

0: Hij weet er alles van, deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Het jaar 1968, Honey Bus, Girl of Independent Means.

0: De gouden oude muziek van de Honey Bors, Girl of Independent Means, uit jaar 1968 met deze muziek. Wij gaan naar het jaar 2003, zie ik. En dat gaan we doen met Liberty X.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Holding on for you.

0: De muziek van het jaar 2003, Liberty X, de naam van de band, Holding On For You, de titel van de plaat. Voor veel tijd voor nieuwe muziek.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Michael Roep, maar het nummer op zich is niet helemaal nieuw. Als ik roep Spaghetti Western, Sergio Leone, Ennio Morricone, en dan herkent u het misschien wel. Spiel mir das Lied vom Tod, instrumentaaltje.

0: Ja, natuurlijk muziek uit de film Het Gebeurde in het Westen. Once Upon a Time in the West. Michael Roep was dit. Spiel mir das Lied from Tod. Ja, zo heette het. Wij gaan naar 2016.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: En we houden gezellig. Sam Hunt, House Party.

De muziek van Sam Hunt, House Party uit 2016, bracht ons op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Ja, het zit hier op een uurtje lang. Ik ben, blijf en was Jan Berg. En heb het programma weer met heel veel plezier voor u in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres dat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met The Osmonds, Hold Her Tight. Niet een van de grootste hits, maar toch leuk om een keer meer te laten horen. En daarna nog een nieuw werkje van Sharon Whitcroft. On the 8th day, God made music. Ja. Goed, ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende keer, de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: don't stop. We don't stop.
1: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn alweer dinsdag geworden. En wij gingen de deuren gaan openen van onze ochtendkroeg samen met Run DMC en Aerosmith. Walk This Way, terug naar 86. Een van die grote rocksingles. Al heb ik ze bijzonder graag. Maar we gaan vandaag op deze dinsdag ook een groot feestje bouwen. Ken je deze nog? Inderdaad, Prince, de 1999. Ligt ondertussen al hele wat jaren achter ons, maar we blijven hem zo lekker vinden. We gaan een uurtje alle grote hits op u gaan loslaten.

Het was die van Will I Am and I Got My Mama. En ja, hij lijkt zo'n beetje op de mama blijkbaar. Is altijd mooi op de mama gelijken. En voor tijd dat we onze Gary Hagen er vandaag ook eens bij halen, want hij is nog steeds thuis bij jou. En daar ben ik blij om, dat hij thuis bij ons is.

Ja, het was zo'n one-hit wonder uit de jaren 80. Deze Rockwell en Somebody's Watching Me. Je kan zo een beetje het gevoel krijgen dat iemand je altijd gadeslaagt of achtervolgt. Maar soms is dat maar het gevoel, is het niet waar. Soms is het wel waar, maar dan noemen ze het zo'n beetje stalking. Maar nu krijgen we het verhaal over Esmeralda. En dat door de Lenko's. En daarmee gaan we terug naar vervlogen tijden uit de jaren 80 ook.

Het was een beetje van die romantische muziek uit de jaren 60 van de Freddy Fender. And before the next teardrops falls. En dan ga

0: Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

zal voor altijd in onze memory gegrift staan, deze van Phil Collins, Against All Odds and Take a Look at Me Now. Werd ook uitgebracht door diverse andere artiesten zoals Mariah Carey en Westlife. En ga zomaar verder. Ja, ze bleven allemaal die grote hits steren. En het werden allemaal grote hits. Ook dit was een bijzondere grote hit in de jaren 80. Moeten we een beetje naar Italië met deze Umberto Tozzi. En hij heeft het nog steeds over het grote liefdesgeheim. Ti amo.

Ja, het was al een hele grote hit met die Orchestra Manoeuvres in the Dark. En dan maakte Leopold III daar een Nederlandstalige versie van. En die kwam dan uit onder de volle maan en werd weer een hele groot succes. Heeft de wekenlang nummer 1 gestaan. En we gaan nog een beetje gaan toveren met Lady Gaga en Abracadabra, Iggy, Apici, Pats. Hier is de grote hit.

Ja, dat was ook zo'n one-hit wonder van Duke uit de jaren 90. And so in love with you. En we blijven maar over de liefde tetteren hier op deze dinsdag. Ja, er zijn veel platen over gemaakt over die liefde. Als je die allemaal in één kamer zou steken, je zou een hele grote kamer moeten hebben. En terug naar 84 met deze Roberto Jacuti en de Scooters. En inderdaad, I...

0: Ja, ik had het gezegd dat we nog een feestje gingen bouwen hier op deze dinsdag. Ziezo, het zit er weer op voor vandaag. Ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maar vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Joe Cocker. She came in through the bedroom window. Tot morgen. She came in.

Je hoorde Orietta Berti, zo heet ze, Non Ilur Berti Mai. Italiaanse zomerhit uit 1968. Nou, het nummer dat is geschreven door het duo Pace, Panzeri en Pilat. Nou, de schrijvers trio was ook verantwoordelijk voor het nummer van Tom Jones, wat Tom Jones ooit zong, Love Me Tonight. Orietta Berti was in Italië een zeer populaire zangeres die de bijnaam de Marmot Cavriago had. Aan het loop van haar carrière verkocht zij meer dan 15 miljoen platen, kreeg 4 gouden, 2 zilveren en 1 platina plaat. Nou, dan komt het de Tremolo's, die zong in datzelfde jaar, dat coverde dit nummer, maar dan heette het My Little Lady. Aardig om eens te horen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Wat hebben we allemaal voor je in petto? Natuurlijk de vaste onderwerpen, zoals de tragiek van de muziek deze keer met Mimi en Richard Farinha. Maar we hebben ook muziek van Tamiko. Luister maar eens naar deze, Rhapsody.

Eldorado's Bim Bam Boom. Amerikaanse doo-wopgroep die oorspronkelijk begon als Perky Lee en de Five Stars. Nou, hun eerste opname maakten ze medio 1954. Na een aantal geflopte singles namen ze het nummer At My Front Door op, dat een nummer 1 positie wist te bereiken in de R&B hitparade in 1955. Daarvoor hoorde je Group Check Ciao Baby. Op dit nummer van deze Nederlandse formatie sprak Jan van Veen toen de tijd nog discjockey bij Veronica een commercial in voor een bloemenmerk. De rest hebben we van de groep eigenlijk weinig kunnen vinden. Wat we wel weten is dat het nummer is geschreven door Larry Wise en Scott English. We begonnen dit trio met Tamiko, zo heet ze, en Rhapsody. Amerikaanse zangeres die begon in 1963 haar carrière met het nummer Is It a Shame. Het nummer wat je hoort is de B-kant van de single Don't Laugh If I Cry At Your Party. Zo meteen ook onze nederpopplaat en hoe Nederlands wil je het hebben als de groep Amsterdam heet. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Zo meteen daarover meer. Eerst muziek met de titel Eastern Music. Luister maar naar Mode.

hoort te veel te zeggen. Ja, doet de deur op slot, dan gooit de sleutel weg. Nou, de Lancastrians hebben daar een nummer over gemaakt. Die hoort dus met Let's Lock the Door and Throw Away the Key. Ze maken hun debuut in 1964 en dat met een cover van Gil.

Garnett's million seller We'll Sing in the Sunshine. Maar ondanks een sterke, door een sterke productie van Shel Talmy is het geen eens de hitparade te bereiken. Het nummer wat je hoorde werd voor het eerst opgenomen door Jay and the Americans en Jimmy Page. Destijds een zeer succesvol sessiemuzikant speelde op de meeste van de opnames van de Lancastrians. Daarvoor hoorde je James Brown, Prisoner of Love, een van de belangrijkste en meest controversiële figuren van de soulmuziek uit de 20e eeuw. Tevens gezien als de grondlegger van het funkgenre. Een van zijn bijnamen is natuurlijk de Godfather of Soul. We begonnen met de groep Mode Eastern Music, Engelse groep uit Essex. En in 1967 namen ze een privé opgenomen en geperst EP'tje op dat nu zeer zeldzaam is en dieten ook veel kost. In 1967 werden ze gespot door een scout van Decca. Nou, daarvoor namen ze twee nummers op. This World of Mine en Eastern Music, nummer wat je dus hoorde. Het werd geen succes en de groep die viel kort daarna alweer uit elkaar. Zometeen onze Nederpopplaats Amsterdam met Mary Lou. Maar eerst deze van Dion, Ruby Baby.

0: Eigenlijk zijn we hier bij The Oldies Project altijd op zoek naar onbekende muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Deze kwamen we toevallig tegen op YouTube en we gingen kijken in de collectie. En warempel, we hadden hem zelf ook. Amsterdam hoorde je onze nederpopplaat en Mary Lou. Amsterdamse band met de gebroeders Martin en Donald van Os in de gelederen. In de jaren 60 heette de groep overigens Pennywise. En in 1970 maakte gitarist Johan Slager en zanger Peter van Asten onderdeel uit van de band. Met het nummer Mary Lou wisten ze slechts een kleine tipnotering te bereiken. En ook nog eens een keer te gast geweest bij Chef van Oekel in Van Oekel's Discohoek. En daar brachten ze dit nummer zittend in een treinwagon. Ja. Dan hoor ik Carol Denver, Mexicella Rose. Schotse zanger die het meest bekend is geworden van zijn versie van het nummer We My Way. En dat allemaal in 1961. We begonnen met Dion Ruby Baby. Hij werd geboren als Dion Francis DiMucci. Nou, de meesten kennen hem natuurlijk van zijn hits Runaround Sue en The Wanderer. In 1989 werd Dion gekozen tot de Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: De tragiek van de muziek Richard Farinha. Hij werd geboren in Brooklyn, New York en was van Cubaans-Ierse afkomst. Toen hij studeerde aan de Cornell University, publiceerde hij al korte verhalen voor lokale en nationale literaire tijdschriften. Nadat hij geschorst werd aan de universiteit, keerde hij terug naar New York. In de Greenwich Village Tavern ontmoette hij Carolyn Hester, toen een zeer succesvolle folkzangeres. Ze trouwde al 18 dagen later. Tijdens de opnames van haar derde album ontmoette hij een toen nog onbekende Bob Dylan die op verschillende nummers van Carolyn meespeelde. Farinha werd een goede vriend van Dylan. Op een reis naar Europa had hij een ontmoeting met Mimi Baas, het tienerzusje van Joan Baas. Hester en Farinha gingen scheiden en Farinha trouwde met de toen 17-jarige Mimi in april 1963. Ze verhuisden naar een klein hutje in Carmel, Californië, waar ze liedjes schreven met alleen een gitaar en een Appalachian Dulcimer. En dat is een soort luid. 2 dagen nadat een boek van Farinha was verschenen, Farinha had toen een signeersessie, wilde hij zo vlug mogelijk naar zijn Mimi toe, die toen haar 21ste verjaardag vierde. Hij vroeg een motorrijder hem te brengen. De bestuurder van de motor verloor in een S-bocht de macht over het stuur en kwam ter val. Farinha was op slag dood, de motorrijder bracht het er levend vanaf. Volgens de politie had de motor een snelheid van 140 km per uur, terwijl er op het punt van het ongeval een veilige snelheid gold van 50 km per uur. Farinha werd begraven in een eenvoudig graf met op zijn grafsteen het vredesteken. Dat allemaal op het Monterey Cemetery Center. In de tragiek van de muziek, Mimi en Richard Farinha, The Falcon.

0: Freddy and the Dreamers en Do the Freddy. Engels groep overigens uit Manchester die in het kielzog van de Beatles in 63 en 64 in Groot-Brittannië en later in de Verenigde Staten grote successen kende. De Benelux was de groep echter minder populair. Leadzanger van de groep was Freddy Garrity. Daarvoor hoorde je The Sunsets, When I Found You. Een Australische groep die opgericht werd in 1966 in Newcastle, Australia. De groep bestond uit Peter Barron, Lindsay Beard, Eric Cornell, Danny Davidson en Alex Zetnik. En daarvoor begonnen we met de tragiek van de muziek. Mimi en Richard Farinha en The Falcon. Jouw suggestie voor het onderdeel is van harte welkom op info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een aantal voor je, onder andere Peter J. The Campbells, maar ook deze van Jack Stewart, The Greasy Fork.
1: The

0: Je kreeg er zomaar vier. Peter J. Paradise Garden. Man is afkomstig uit Wales. En overigens niet te verwarren met een van de leden van The Jaywalkers. Daarvoor hoorde de Campbells You've Got It Bad. Doe op groep. En zoals het wel eens vaker gaat als je onbekende muziek draait in een programma, kan het dus gebeuren dat je er eigenlijk niks van kunt vinden. Nou, dat was bij de Campbells ook zo. Maar toch leuk om dat nummer eens te horen. Daarvoor die assortment First I Look at the Purse. Afkomstig uit het Amerikaanse Michigan. Een beetje psychedelische rock, als u mij vraagt. En we begonnen dit kwartet met Jeb Stuart, de Greasy Frog. Ook zoals bij de Campbells konden we van deze Jeb Stuart helemaal niks vinden. Maar ook hier was het ook weer het leuk dat nummer eens te horen. Hey, dat is over deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. We gaan eruit met een Belgische zanger. Niemand minder dan Ferra Grignard. Luister maar eens naar deze. Maybe Tomorrow. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Watch here.

Wiebe Suryadi heeft zaterdag zijn optreden in Concertzaal Tilburg vroegtijdig moeten afbreken door een technisch defect aan het klimaatsysteem. Vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid kon de pianist naar eigen zeggen niet de gewenste kwaliteit leveren, waarna de directie het publiek op de hoogte bracht. Suryadi liet via Instagram weten het besluit betreurenswaardig te vinden voor de aanwezigen, maar beloofde dat het concert onder de juiste omstandigheden op een nieuwe datum wordt ingehaald. Ed Sheeran heeft tijdens zijn eerste concert sinds de ophef rond het schrappen van voorprogramma Macklemore zijn excuses aangeboden en toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt. De Britse zanger benadrukte dat hij nooit een activistische muzikant heeft willen zijn, maar sprak zich tijdens de show in Philadelphia toch uit over het conflict, waarbij hij zowel de Hamas-aanslag van 7 oktober 2023 als de situatie in Gaza en het onrecht op de westelijke Jordaan-oever benoemde. Ondanks kleine demonstraties buiten de zaal verliep het optreden zonder problemen. Sheeran vervolgt zijn Amerikaanse tournee, nu noodgedwongen, zonder voorprogramma's en begeleidingsband.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: De ochtendshow op deze daverende dinsdag met Joshua Kennison en Jesse. Met onderweg een hit uit de hitlijst van dit moment van Bauza. Gaan we nu naar 1983 met Uptown Girl van Billy Joel.

0: De poging is nog steeds niet gelukt om die nummer 1 positie te veroveren. Wederom stationair op nummer 2 de Bauza met Magnik in de 7e week notering. Wij zijn zo terug met Survivor en The Burning Heart. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is dinsdag 22 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met lokale mistbanken en laaghangende wolken, vooral in het noorden. Maar op veel plekken laat de zon zich al snel zien. Behalve een enkel buitje in het noordoosten blijft het overal droog. De temperatuur klimt naar 18 graden op grijze plekken en tot 22 graden op zonnige locaties. Morgen start met een vriendelijker beeld en veel zonneschijn na het oplossen van eventuele ochtendnevel. Met maxima van 20 tot 23 graden is het erg warm voor de tijd van het jaar. Later op de dag neemt de bewolking toe en volgt vanuit het noordwesten neerslag met kans op krachtige windstoten aan de kust.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

soundtrack van de film Rocky 3 Survivor and the Burning Heart in 1986. En daarmee zijn we aan het tweede half uur begonnen van het eerste uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 22/9/2026. Met onderweg de Two Brothers on the Fourth Floor, Donna Summer en een track van R.E.M., onze artiest van de week. Gaan we nu naar 1987 met Nothing's Gonna Stop Us Now. Hier is Samantha

En dan kijk je in de 90s met een nationaal product van The Two Brothers on the Fourth Floor met Can't Help Myself hier bij de ochtendshow. Waar we zo meteen weer een track hebben klaarstaan van R.E.M. Zij zijn deze week onze artiest van de week. Maar we nemen eerst een kijkje in 1989. I Don't Wanna Get Hurt. Hier is Donna Summer.

0: Artiest van de Week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M.

0: van de week.
1: Je hoorde duistere en meeslepende Drive uit 1992. Dit was de allereerste single van hun veelgeprezen meesterwerk Automatic for the People. Frontman Michael Stipe leende voor de tekst subtiel de regel Rock'n'Roll is Queen als een knipoog naar Rock On van David Essex. De plaat hield het in onze hitlijst 6 weken vol en reikte tot de 15e plek.

Teams van Labus uit 1995. En daarmee gaan we ons langzaamaan klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we aftrappen met Firestar en All Fall Down. Dit uur nog onderweg de Bicycle Race van...

Fall, Fall Down van 5 Star brengt ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 22 september 2026. Met onderweg de Everly Brothers, de wereld van de Glitter en Glamour, Teddy Swims, Wheel to Wheel, Matthew Wilder, Shyliner Black Devotion, Nico Brown en Temper City. Hebben we nu Grupo Sportivo, hier is Hey Girl.

0: On the Wings of a Nightingale. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour, met het shownieuws.
2: René Vroeger heeft voor het eerst gereageerd op zijn gezondheidssituatie nadat bij hem de auto-immuunziekte polymyositis is vastgesteld. De 65-jarige zanger kampt al bijna 2 jaar met klachten en geeft aan dat hij noodgedwongen rust moet nemen, wat hem zwaar valt. Vroeger benadrukt dat hij niet definitief stopt met zingen, maar geen beloftes kan doen over zijn terugkeer. Vanwege de situatie werd eerder al zijn jubileumshowshow of the year 2026 in Rotterdam Ahoy geannuleerd. Ook zijn deelname aan Toppers in Concert in mei volgend jaar is momenteel nog onzeker. Teddy Swims brengt op 22 januari zijn tweede album uit, getiteld Ugly. De 33-jarige Amerikaanse zanger omschrijft de opvolger van zijn debuutplaat. I've tried everything but therapy als een tijdcapsule van de afgelopen 2 jaar, waarin thema's als vaderschap, balans en persoonlijke groei centraal staan. Op het album staat onder meer de hit Mr. Know-It-All. Na zijn optreden op Pinkpop afgelopen juni staat Swims op 16, 17 en 18 maart 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn The Ugly Tour.

Ach ja, inderdaad, spaghetti bolognese, dat zou wel eens maken natuurlijk, hè, deze middag. Ja, inderdaad wel. Muziek van Raffaella Cara natuurlijk, en Parla Mori comincia tu, ja. De ene dag hebben we Eros Ramazzotti en de andere dag natuurlijk Raffaella Cara. Dinsdagmiddag, van harte welkom. Hier is Eric Prits en Call on Me.

Ja, inderdaad, de winter zal nog lang genoeg duren natuurlijk. Hè. Daarom deze zomerse muziek op de radio. Natuurlijk wel, het is lunchbreak, dat je doet natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, moet je extra vitamintjes krijgen om deze namiddag nog helemaal uit te kunnen werken natuurlijk tot 5 uur. Ja. Als je zo'n job hebt van 9 to 5, wel kan eens geloven dat je over de middag wel eens eventjes een rustpauze nodig hebt. Hè. Muziek van Diana King hoorde je natuurlijk en dit allemaal met haar... Shy guy, she don't want no shy guy. Ja, je zal wel eventjes op haar bel moeten kletsen, denk ik. Hier is The Loving Spoonful. Ik heb het toch over de zomer, dus... Summer in the City. Hier zijn ze, The Loving Spoonful. Hi.

het groepje. Faith, Hope and Charity. Who is his own. En mag je wel zeggen, het is de eerste keer dat ik deze plaat draai in de middel van een show. Och, ik weet niet wat gemixt heb, maar het klinkt lekker. Een beetje uit het straatje van Melba Moore, onder andere zou je zeggen. Moments en wat nou. Ja, een beetje dezelfde sound. Maar goed, alles wat lekker is, bovenal niet zoveel. Dat is het voorboekje, is een beetje het recept van de middel van een show.

1962 begonnen in Birmingham als Close Harmony Trio onder de naam The Cliftons. Ja. The Plotins. Juist, inderdaad. Een van de eerste singles werd zelfs gebruikt door Radio Caroline. Het piratenstation. Nou ja, piraten, gewoon vrije radio, jongens. De Caroline, weet je nou wel, en dan nog altijd iets. Ach, you've got your troubles. Here comes that rainy day feeling again and again. This golden ring. En juist, it comes again. Dit is een middel van roadshow. Van links naar rechts. Van voor naar achter. Hey, hoppakee. Daar gaan we weer. Oh ja, we zijn ook op Facebook. Leuk, hè? Wees welkom bij de club, vrienden. Ik heb voor jullie Life is Life van Alpes.

de voorstad van Paris, Parijs, op 22 december 1972, lieve vrienden. Ja, ze was er dus aardig vroeg en jong bij, hoor, met dit plaatje. Vanessa Paradis, in de middel van de roadshow met Be My Baby. Lekker tijdje onderweg al, hè? Zo, bijna 40 minuten, mensen. Hoe hou je het uit? Hoe hou je het uit? Jazz and the plastic population, the only way is...

Dit behoorde dus duidelijk tot de zwarte muziek, lieve mensen. Zwarte muziek, ja. Hoor je het goed? Ik zou het nog wel een paar keer willen zeggen, want ik vind het gewoon lekker, hè? Zwarte muziek, zo is het toch, hè?

doen ze moeilijk over. Vrienden, gewoon lekker zwarte muziek. Dat mag nog steeds gedraaid worden. Gelukkig wel, dat we gaan zien. De T-Connection uit de goede gouden jaren der vergetelheid. En natuurlijk in de...

Ik associeer me toch ook niet met een wit A4'tje of zo. Goeiedag mensen. Oui, origineel. Dan gaan Alice en Karen mee, hoor. Even de laatste in de show, voor wat betreft vandaag. Makkelijker, nog veel meer. Ja, wanneer? Morgen. Tuurlijk, dan zijn we er weer. Maak er nog een leuke dag van. Veel plezier.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, daar zijn we dan weer met een uurtje De Muziekfabriek. En zoals je van me gewend bent, de muziek die staat weer volop centraal. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
4: Ron?
3: Ja?
4: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
3: Jij krijgt heel wat nummertjes het komende uur voorgeschoteld. Dus neem een kopje koffie, een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal over je heen komen.
5: Als het Nederlands is... En goed, dan hoor je het hier.

0: Daar kun je alles onder verstaan. Ik denk met name aan het werken. Als je aan het werk bent overigens, zou ik zeggen, werk ze. Neem het er even van. Geniet van een uurtje, de muziekfabriek. Dat was muziek van Craig David. En daarvoor zat Benny King, die lekkere gouden ouwe Stand By Me. En we begonnen met de 3J's en de stroom. Het Nederlandstalig lied mag zeker niet ontbreken.
1: De zon die

0: Straks maken we het rijtje van drie even voor je af. Nu eerst voor je onderweg. De grote en, jawel, de kleine hit. En dat allemaal in de Muziekfabriek.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We zijn dit keer uitgekomen op het jaar 1994.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit is van Bon Jovi. Die heet Always. Hoogste positie, nummertje 2, aantal weken 9. En die kleine hit is van Gloria Estefan. Die heet Turn the Beat Around. Het is een cover uit de jaren 70. Ze stond toen nummertje 40 en dat deed ze 4 weken lang. We gaan terug naar de lijst van 26 november, week 48. Oftewel 1994. En we beginnen met die grote hit van Bon Jovi.

Van oorsprong een heel oud liedje uit de jaren 70, gedaan door Maxine Nightingale volgens mij. Als dat niet zo is, nou hang me er niet aan op. Moet je zelf maar even nakijken via het internet. Dit was de kleine hit van Gloria Estefan. En de grote hit was nogmaals van Bon Jovi. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Dat doen we met als laatste Bryan Ferry.

0: zou je kunnen verzinnen? En is elke vorm van associatie mogelijk bij de titel van dit liedje? Slave to Love van Brian Ferry. En misschien wel aardig voor de freaks. Vroeger maakte hij deel uit van Roxy Music. Daarvoor zat Bruce Springsteen, The Boss, dat is zijn bijnaam. Een dikke hit in de jaren 80. Born in the USA. En je hoorde het hem even zingen uit volle borst. Verliefd zijn en daar is helemaal niks op tegen. Het werd gedaan door René Schuurmans. We gaan naar ons tweede item, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een zeer markante persoonlijkheid. Hij werd geboren op 26 februari 1932 in Nashville. En overleed in Tennessee op 12 september 2003.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd wereldwijd bekend als The Man in Black. En viel op door zijn diepere baritonstem. Hij was van 1954 tot 1966 getrouwd met Vivian Liberto. En vanaf 1968 met June Carter Cash, die op 15 mei 2003 overleed. Johnny Cash overleed later datzelfde jaar op 71-jarige leeftijd in zijn woning in Hendersonville. Vlakbij Nashville vanwege ademhalingsstoornissen veroorzaakt door diabetes. Hij was een van de invloedrijkste zangers in het country-genre. Typerend voor Cash waren zijn zwarte pakken, die hem zeker vanaf de glamoureuze 70s een eigen identiteit gaven. Het is echter de periode waarin alternatieve country ontstaat, als een countrybeweging met onder meer voortrekkers als Graham Parson, die op zijn beurt met flamboyante pakken de hippiebeweging inspireert. In 1971 bezingt Cash het waarom van zijn donkere kostuums in de song Man in Black. Al deze pakken werden ontworpen door cultmodeontwerpers Newty Cohn en zijn zoon. Cash had grote bewondering voor de geschiedenis van zijn land en de hoofdrolspelers van die geschiedenis, inclusief de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Wij draaien uit onze jukebox het nummer I Walk the Line van niemand minder dan Johnny Cash.
1: Jukebox Classic.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: De legendarische Johnny Cash. En ook jij mag er eentje aanvragen. De Jukebox Classic. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. De Muziekfabriek. En triomfantelijk zetten wij een nieuw rijtje van drie voor

0: beheerst en tegelijkertijd lekker temperamentvol. Deze van Mecano, Hijo de la Luna. Daarvoor zat Agneta Falskog. Je vraagt je misschien af, wie is dat dan? Nou, die maakte vroeger deel uit van ABBA en dat is die blonde zangeres. Je hoorde haar met The Heat Is On. En we begonnen met een liedje uit het jaar 2000 van Robbie Williams en Rock DJ. Heb je een voorkeur voor een oude lullenplaat? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Supertramp is een Britse symfonische rockgroep met voor sommigen een dominerend geluid.
1: Oude lullenplaat.
0: De band wordt in 1969 opgericht door Rick Davis. De band kreeg als eerste naam Daddy.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar deze wordt nog voor de eerste opname gewijzigd in Supertramp. De eerste twee LP's worden gefinancierd door een rijke Nederlandse zakenman en zijn niet erg succesvol. Op het debuutalbum is nog niet het welbekende Supertramp geluid te horen. Maar wel de songschrijfkwaliteiten van Davis en Hudson. Na de eerste en tweede plaat worden alle bandleden op Davis en Hudson na vervangen. In 1973 komen John Halliwell, Ducky Thompson en Bob Siegenberg bij de groep. Vervolgens maken zij de LP Crime of the Century. Dit levert een plaat op met een bijzondere goede geluidskwaliteit en vele geluidseffecten. De plaat klinkt als één geheel, waardoor het lijkt alsof het een concept-LP is. In Engeland wordt de single Dreamer een top 10 hit en haalt het album de eerste plaats. In Nederland staat het nummer School jarenlang in de top 100 aller tijden. Wij draaien uit 1979 The Logical Song. Weliswaar een bescheiden hit voor Supertramp in Nederland, maar zeker niet minder mooi. Luister naar Supertramp.
1: Oude lullenplaat.

Logical Song. Kijk eens op de klok. Ja, het is weer zover. Dit was weer een uurtje de muziekfabriek. Maar ik heb nog één deuntje voor je in petto. Dat is deze van Close to You. Die heet Fool to My Fire. Ik zeg dan ook maar weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en

0: dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Maar ik hoop dat je voet niet loose zit. Kenny Loggins en Footloose uit de film Footloose. Hartelijk welkom, dit is Afternoon Delight, toch?
1: Dit is Afternoon Delight.
0: Ja, ja.
1: Met Patrick Vijfhuizen.
0: Met de leukste platen die je maar kunt indenken. Hans de Boy, tijdje niks van gehoord. Komt ook, Hans de Boy heeft het een beetje slecht gehad een tijdje. Geen woning en een beetje aan lage wol. Maar inmiddels gaat het weer een stuk beter en we draaien een classic van hem. Tenminste, ik draai een classic. En een vrouw zoals jij uit het jaar 1983. En ook als je van cocaïne houdt, kan me nauwelijks voorstellen, maar JJ Gale wel. Cocaine krijg je straks ook nog te horen. Eerst Supertramp en Give a Little Bit. Welkom!

0: Ja, wat je nog mist is de totempaal, toch? Dat is een beetje indianenmuziek. Dit Light the Way, hoor je. Supertramp daar weer voor met Give a Little Bit.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Zo meteen YouTube met The Mother of the Disappeared. Eerst Tyre Skiff en Personal Trainer.

Bulat Hans de Boy. Uit de zomer van 1983, hè? Ja. Een vrouw zoals jij. Nou, zo wordt een vrouw heel mooi bijzonder, laat ik eerlijk wezen. U2 en The Mothers of the Disappeared. Hoor je ook nog even in het blokje van drie. En als eerste, Tyrus Kidd en Personal Trainer. JJ Kill nu met, ja, cocaïne.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Bluff hier. Ja, ook nog een keer Bonnie Sinclair. Met morgen wat anders. Nou, we gaan het beleven. Maar eerst Kensington en Uncharted. En ook nog een leuke Rolato Disco plaat. Ja, zeker. The Street Player.

Kensington en Uncharted. Lekker. One Last Bell to Answer. Ook nog bij deze. En dat is deze fantastische, begitareerde plaat. Zo klinkt het een beetje. 2022, Rejane, Wilfred Ninja Frelix. En One Last to Answer.

Sweet Player en Chicago. Lekkere disco. Het is een leuke roulette disco plaat, toch? Later eerlijk wezen. Morgen wordt alles anders. Bonnie Sinclair.

Brent Faiyaz en The Other Side. Als een elastiek voor je heb kunnen draaien. Dit was Afternoon Delight voor deze keer. DJ Rufus uit Duitsland. Een echte DJ. En hij

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Oh, kijk, daar komt hij aan.
2: Bram van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben.
3: And now, more music.
2: Hier is de Bram van der Mast Show. 1980.

0: Get ready. The show is about to start. Right now.
1: Billy Ocean, wat een artiest. Ja, de Caribbean Queens. Ja, de diverse versies heeft hij daarvan gemaakt. Ook in de jaren 80. Maar dit was ook een van zijn mooie hits. Are you ready? Nou, ben jij er klaar voor om een uur lang te luisteren en te genieten van de muziek van Bram van der Mast? Ik heb de jaren 1980 en 1990 eventjes uit de kast gehaald. En die komen allemaal langs. Het komend uur. Onderweg Mantronic, zoals je hoort. And you gotta have your love. Veel plezier, het komend uur.
0: Echt waar. De allermooiste muziek. Hoor je hier. Hoor je hier. Hoor je hier. Hoor je hier.

0: Ja, geef mij je liefde, give me some loving. Dat allemaal van de Blues Brothers. En ik moet even mijn verontschuldiging aanbieden, want ja, wat gebeurt er? Druk op het verkeerde knopje en dan krijg je ook een heel verkeerd jingle pakket voor je neus. En het was niet uit 1990, give me some loving, maar uit 1980. Sorry daarvoor. Maar ja, waar gewerkt worden, worden natuurlijk ook fouten gemaakt. En ik ga je er niet mee confronteren, maar het gebeurt dus wel. Oké, wat hebben we hier?
1: Hier even een krantenbericht uit 1980.
0: Ja, nou, we hadden in 1980, in augustus, hadden we een Roland Drum Computer. Voor de niet-wetende onder ons, een drumcomputer is eigenlijk een TR-808. En in 1980 werd deze uitgebracht. En de drummachine die kostte omgerekend iets meer dan nu 1000 euro. Vanwege haar analoge sound was het apparaat aanvankelijk niet zo'n succes. Destijds hadden muzikanten liever realistisch klinkende samples. Maar vanwege de aantrekkelijke prijs en het karakter van het geluid werd de TR-808 populair. Zeker bij de hip-hop boys. Heel goed, want ja, wie is er niet bekend mee geworden met teletext bijvoorbeeld? De Nederlandse schatkist verhuisd was een van de berichten die daar toen stonden. Het was in april, en wel 1 april, het was ook geen grap. De omroep NOS begint met een nieuwe dienst op de tv, namelijk teletext. En voor Nederlandse begrippen is het zeer nieuw, maar terwijl andere landen het al lang in gebruik hebben. Ja, sommige kijkers en luisteraars zullen het met me eens zijn dat Nederland hier en daar wel eens een beetje mee achterloopt. Terwijl ze dan net doen of ze het allemaal weer uitgevonden hebben. Straks wat nieuws uit
1: 1990.
0: Maar eerst heerlijke muziek uit die tijd. B.B. Queen en de Blues. Ah.

0: Mocht je voor het eerst luisteren, dan denk ik, gezellig, waar die Bram? Ja, wel de bedoeling. Dat het een beetje gezellig is dit uur en dat jullie er ook een soort van, nou ja, genieten. He, dat je zegt van, nou, daar hebben we nou eens een keer wat aan op deze favoriete radiozender waar ik elke week, elke dag naar huis luister. En dat ik af en toe eens een Bram van der Mast hoort. Nou, geweldig. Heel leuk. Dit uur, 1980-1990 dus.
1: Hier even een krantenbericht uit 1990.
0: Ja, en dan zullen we zeggen, ja, daar word je ook misschien wel happy van. Maar sommige mensen die hadden het gewoon nodig, want in Lelystad werd op 4 december 1990 het eerste genetische gemanipuleerde kalf van Nederland geboren. Het kalfje ziet het levend licht bij het bedrijf Genève Farming in Lelystad. Ja, en het is gewoon nodig. Ja, dan moeten er natuurlijk wel kleine kalfjes geboren blijven worden. Dan hebben we ook nog dat er in oktober de dag van het Duitse eenheid is geboren. In 1990 werd namelijk de DDR en Oost-Duitsland en de BRD West-Duitsland namelijk officieel herenigd. Nadat ze ook eigenlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog waren opgesplitst met Einen Grosse Muren. Voor de hereniging wordt Berlijn weer een centrale hoofdstad. Tot de hereniging was Bonn namelijk de regeringsstad van West-Duitsland. Dat is Niels, oud onze Duitse vrienden. En we hebben zometeen onderweg een nummer 1 uit 1980 en een nummer 1 uit 1990. En de keuze is weer reuze. Echt, ja, echt gigantisch. Dimitri van Toorn, geen idee of dat een

0: Laat in de Nacht bezig. Maywood, de zusjes Maywood. En wat hebben we hier? Ja, we gaan eens even kijken, beste vrienden, voor de nummer 1. Ja, want we hebben in 1990 diverse nummer 1's. Ja, zeker wel. Ik moet ook zeggen dat er een keur van artiesten echt wel in staan. We beginnen bijvoorbeeld in januari met de nummer 1 van Lisa Stanfield, Around the World. Dan hebben we de Two Live Crew. Dan hebben we Sinead O'Connor. Snap hebben we nog met The Power. We hebben ook UB40 als nummer 1 gehad in 1990. The Rolling Stones, Faya Con Dias, Adventures of Stevie V, MC Hammer, London Beat, Matthias Rhein en de Steve Miller Band. Ik heb uitgekozen. Ja, MC Hammer, je hoorde het al, hè?
1: Nummer 1.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

geval, het leven is goed. Niet alleen in het Brabantse land hoor, maar gewoon in heel Nederland. Maar 1607, het leven is goed in mijn Brabantse land. Dat kwam eigenlijk een beetje als tegenhanger van waar de Pietrolie-kar uit het noordelijke platteland eerder verplaatste 1607, het muzikale podium, naar het zuiden. Met een accordeon, een amazing koortje en een refrein dat in cafés en feesttenten heel makkelijk meegezongen kon worden, werd het nummer al snel een volksfavoriet. De tekst, een lofzang op de gemoedelijkheid en gezelligheid van de Bourgondische levensstijl van Brabant, sloeg duidelijk aan. En in een tijd waarin regionalisme, een mooi woord Bram, en trots op eigen streek vol in bloei stonden. Hoewel 1607 geen enorme hitkraker bleek te zijn, werd deze single wel een klassieker in zijn genre, want de naam van de groep verwijst overigens naar een datum 1607. Al mogelijk een knipoogje naar een bijzondere dag in het leven van de makers. Maar zeker is het nooit geworden. 6 weken bleef ze in de lijst staan en het had een impact vooral bij het collectieve geheugen van de liefhebbers van het Nederlandstalige feestmuziek. Tot op de dag van vandaag is het nummer een vaste waarde op Brabantse festiviteiten. Dat is leuk om te weten. Ja, dat wisten jullie niet, hè? Ja, tenminste, ja. Ik doe maar net of jullie het nu weten. Vandaar dat ik het allemaal voorlees. Hè? Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Hey, straks een mooie nummer 1 uit de jaren 80. Ja, daar waren er ook heel veel. Dat moet ik wel zeggen. Maar eerst de Paul Simon. Het is de jaren 90, oftewel 1990. Mocht je net binnenstappen bij het programma, welkom.

0: gemaakt, hè? Deze man, Paul Simon, Jovius Child. Echt een mooie plaat, zonder meer. De nummer 1, die bijvoorbeeld in 1980 toch wel beroemd waren. The Earth and Fire van Weekend, de Abbas, stonden ook nummer 1 in januari. Sugar Hill Gang, Donker McLean, BZN, Masada. Ja, Masada stond er zelfs 2 weken in met Cheyenne Gay. Goombay Dance Band hebben we ook nog met Sun of Jamaica in 1980 als nummer 1 gehad. In mei was het Lips Inked. En Jane American's Carmia stond ook op nummer 1 in juni van 1980. Maywood hebben we toevallig gedraaid, dus er was een bonus. Olivia Newton-John's en A2 met Electric Light Orchestra. ABBA stond ook op nummer 1. Roland Kaiser, Santa Maria, die stond ook op nummer 1. En Spargo, ja, onze eigen Spargo, stond ook.
1: Nummer 1.

0: even een krantenbericht uit 1980.
1: Ja, want het nieuws stond er vol van een heleboel mooie artiesten in 1980. En ik kan ze natuurlijk niet allemaal draaien, want ja, een uur is ook maar een uur. Maar het is toch wel even leuk om even aan te tippen. 1990 was trouwens formatie Snap en I Got The Power. En dat was ook een van de highlights van dat jaar. 1980, Doris D en de Pins, die stonden ook in de schijnwerker. Freddie Aguilar stond ook in de schijnwerker. Bloem, met even aan mijn moeder vragen. Benny Nijman. Dave van Velzen kwam ook tevoorschijn. Gloria Gaynor en 016, 017, die hadden we zojuist al. En ik had het ook eventjes over de Petroli Car. Nou, dat was ook een nummer 1. En die werd uitgevoerd door het Warke Trio. En nummer 1 was het volgens mij niet, maar het was wel een gigantische hit in 1980. Rob de Nijs en Zondag.

0: Zo hadden we het afgelopen uur even een korte duik in de jaren 80, oftewel 1980 en 1990. En we kwamen ze tegen, de hits van toen. Hey, dit moet zijn. We gaan eruit met Sweet People. En ik bedank voor jullie aandacht. En graag tot de volgende keer maar weer. Bye bye.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer. 1980.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: Dames en heren, vrienden van de radio, hartelijk welkom in wat gaat worden een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. We hebben weer stevig gedoken in de kast en hebben weer heel wat juweeltjes boven gehaald die we vandaag met jou willen delen. Het eerste, dat komt van Boys to Men. I'll Make Love to You is werkelijk een romantische klassieker te noemen. In de tekst beloven de Boys to Men hun liefde op een intense en tedere manier te delen. Het nummer gaat over het creëren van een intieme sfeer waarin de liefde centraal staat en het nodigt luisteraars uit om zich te laten meevoeren door de diepgewortelde emotie. Ik zou zeggen, laat je vooral niet inhouden. Welkom in de LVT Platenkast.
0: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal.

Het damestrio En Vogue werd in 1990 opgericht en is sindsdien een van de best verkopende vrouwelijke R&B-groepen van alle tijden. Ze waren niet alleen pioniers in de muziek, maar ook in mode en feminisme binnen de popcultuur. Met hits zoals Free Your Mind en My Lovin' hebben ze de weg gebaand voor veel vrouwelijke artiesten die daarna kwamen. Hun invloed is nog steeds merkbaar in de hedendaagse muziek en ze blijven een inspirerend voorbeeld voor nieuwe generaties.

Joe Tex is een pionier van de soulmuziek en zeker geen onbekende als het op hits maken aankwam. Bij de opname van Loose Caboose ging het er soms chaotisch aan toe in de studio. Tex en zijn band speelden vaak hun muziek met een enorme dosis energie en dat zorgde voor verrassende spontane momenten. Eén keer was er een technische storing tijdens een live optreden en Tex besloot de situatie om te buigen door een improviserende jam sessie te starten. Dat typeert zijn unieke stijl. Bringing back the old school sounds.

0: hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Week 39. Het is zo'n week waarin de muziekgeschiedenis altijd net iets harder knettert. En vandaag duiken we er samen in. Van de 60's tot nu. Vijf momenten die de muziekwereld in precies deze week voorgoed hebben veranderd. We beginnen in 1969, wanneer vier mannen op een zebrapad in Londen zonder het te weten een icoon werden. Abbey Road kwam uit in week 39 en de wereld kreeg er een soundtrack bij die nooit meer zou verdwijnen. Springen we naar 1984, dan horen we de alternatieve motorronken Medicine Show van The Dream Syndicate. Een album dat later cultstatus kreeg en in week 39 herdacht werd alsof het gisteren uitkwam. In 2004 verloor Nederland een stem die nooit echt stilvalt, namelijk André Hazes. 20 jaar later, opnieuw in week 39, schoot zijn muziek weer omhoog in de revivallijsten. Alsof heel de lage landen even zeiden: hey André, we horen je nog. Week 39 van 2024 bracht nog meer afscheid. Dick Diamondé van de Easy Beats, de man achter Friday on My Mind, liet een erfenis achter die in deze week opnieuw werd opgepikt door fans en Revival Radio. En 2025. Geen album, geen overlijden, maar een radiolandschap dat kraakte en verschoof. NPO Radio 2 bleef stevig bovenaan. Q-Music verloor terrein en Radio 5 schoot omhoog. Week 39 bewees dat radio nog altijd leeft, ademt en soms onverwacht van richting verandert. Dit zijn ze. Vijf momenten, vijf jaren, één week, die telkens opnieuw geschiedenis schrijft.

0: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Rocking the capital and beyond.

De single Walk On werd oorspronkelijk geschreven als een eerbetoon aan een gevangen Vietnamese dissident. Tijdens de opnames van het nummer waren U2 op tournee en de bandleden moesten vaak improviseren in hun hotelkamers. De krachtige boodschap van hoop en solidariteit die het nummer uitstraalt, was dus eigenlijk geïnspireerd door de strijd voor vrijheid. Het nummer werd een soort anthem voor mensen die voor gerechtigheid vechten en de band kreeg zelfs een bijzondere uitnodiging van de man himself, die hun muziek als inspirerend beschouwde.

Cliff Richard nam Some People op in een periode waarin hij zichzelf opnieuw wilde bewijzen. Het werd een onverwachte hit. Een stille reminder dat Cliff nog lang niet uitgezongen was. Some

Angelhead gaat over de zoektocht naar liefde en verbondenheid in een chaotische wereld. Gabriel Rios zingt met poëtische woorden over de kwetsbaarheid en de schoonheid van het leven. De tekst nodigt je uit om diep na te denken over de fijne momenten, maar ook de strijd die we soms met onszelf en anderen aangaan. Het nummer heeft een dromerige vibe die je meeneemt op een emotionele reis. Een perfect voorbeeld van hoe muziek ons op verschillende manieren kan raken.

0: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: A crazy mix and mash of the best freestyle music.
2: Het nummer dat we zo dadelijk gaan horen gaat over liefde en hoe de uitstraling van een partner alles overhelt. Brian zingt over hoe alles wat hij draagt en doet niet kan tippen aan de schoonheid van zijn geliefde. Hij laat zien dat ware aantrekkingskracht niet alleen van het uiterlijk komt, maar ook van de connectie tussen twee mensen. De krachtige boodschap van het nummer is dat je jezelf kunt zijn zolang je iemand hebt die jou zo waardeert zoals je bent. The only thing that looks good on me is you. Here is Bryan Adams.

Het popfenomeen Gala heeft een opmerkelijke achtergrond die haar muziekcarrière heeft gevormd. Ze werd geboren in Italië, verhuisde in de jaren 90 naar New York, waar ze haar liefde voor muziek ontdekte en zich liet inspireren door verschillende genres, van house tot pop. Freed from Desire was niet alleen haar grootste hit, maar het zette ook de weg open voor andere vrouwelijke artiesten in de dance scene van die tijd. Ondanks het succes heeft Gala altijd haar identiteit trouw gebleven, wat haar een unieke plek geeft in de muziekgeschiedenis. My love.

0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
1: De iconische zin She Blinded Me With Science was een spontane uitroep van Thomas Dolby tijdens een opnamesessie. Het verhaal gaat dat Dolby op dat moment aan het experimenteren was met synthesizers en het idee van een nerdy romantiek ontstond. De beroemde wetenschapper in de videoclip, gespeeld door de excentrieke acteur Magnus Pike, voegde een extra dosis humor aan het geheel toe. Dit nummer is ontstaan uit de zolderkamer van Dolby, waar hij helemaal losging met zijn muziekinstrumenten. Het resultaat was een nummer dat de jaren 80 perfect belichaamt en nog steeds in veel afspeellijsten terugkomt.

0: Wakefield heeft niet alleen Saturday Night op haar naam staan, maar ze was ook een van de pioniers van de Eurodance-beweging in de jaren 90. De hit bereikte niet alleen de top in verschillende landen, maar werd ook een van de belangrijke tracks die de Europese dancemuziek populair maakte. Na haar succes verhuisde ze zelfs naar Italië om haar muziekcarrière verder uit te bouwen. Wakefield's impact op de dance scene blijft voelbaar en haar naam staat nog steeds synoniem voor die heerlijke nostalgische vibes van de jaren 90.
1: Didi na

De Tramps waren niet alleen pioniers van disco, maar ook een van de eerste groepen die het label disco echt hebben gedefinieerd. Ze waren een van de eerste bands die de Amerikaanse Billboard-lijsten domineerden met hun unieke mix van funk, soul en disco. Met hun hit Disco Inferno, dat later in de film Saturday Night Fever zo beroemd werd, hebben ze de discocultuur een stevige boost gegeven. Hun invloed op de muziekwereld is onmiskenbaar en ze blijven tot op de dag van vandaag een icoon van de disco-epoche.

0: credo. Het is de hoogste tijd voor onze vaste items. The cover
1: story. Sinds enige tijd is de concertagenda op het achterplan verdwenen en is de cover story in de plaats gekomen. Deze week gaan we kijken wat American Woman zoal te betekenen heeft in de muziekwereld. American Woman, van de Guess Who meer bepaald, had maximale hitpotentie en werd een wereldhit met een nummer 1 notering in de Verenigde Staten, terwijl Lenny Kravitz' versie vooral een moderate hit was met middelmatige chartprestaties en geen grote internationale doorbraak. De originele versie werd gemaakt in 1970, bereikte dus de nummer 1 in de Billboard Hot 100 en bleef daar 3 weken lang. De plaat behaalde een nummer 3 notering in de Amerikaanse hitlijst van het jaaroverzicht van 1970. Het bereikte ook de top 10 in onder andere Nederland, Zwitserland en Oostenrijk en 15 weken stond het in Hot 100, waarvan 8 weken in de top 10. Dit is een schoolvoorbeeld van een single die alles heeft. Een iconische riff, een tijdsgeestmoment, Vietnam en oorlogssentiment en een band op haar commerciële piek. De hitpotentie was maximaal en werd volledig waargemaakt.

0: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
1: En dan American Woman anno 1999, waar Lenny Kravitz verantwoordelijk voor was. Hij scoorde ook in de US Billboard Hot 100, maar bereikte slechts de 49ste plaats. Het werd wel sterk onthaald op rock radio, nummer 3 in de US mainstream rock en nummer 7 in de US alternative. In Nederland behaalde het de 59ste plaats en bleef 8 weken in de single top 100. Lenny Kravitz' versie had een sterke rock-appeal, geholpen door de Austin Powers film, maar miste de brede pop-impact. Het werd een herkenbare radiohit, maar geen massale crossover. De hitpotentie was dus beperkt tot rockpubliek, niet de mainstream zoals dat bij het originele het geval was. America!

Runaway Train van The Soul Asylum gaat over de worstelingen en het gevoel van verloren te zijn. De tekst beschrijft de emotionele strijd van iemand die zich verwijderd voelt van de rest, met een sterke ondertoon van verlangen naar verbinding en begrip. Het nummer vangt de essentie van eenzaamheid en de zoektocht naar je plek in de wereld, wat het voor veel mensen herkenbaar maakt. Met zijn krachtige melodie en meeslepende tekst valt het ongetwijfeld in de smaak.

Smokers Outside the Hospital Doors gaf eigenlijk een echte doorbraak voor de Editors. Het nummer werd in 2006 een absolute hit en hielp de band om internationaal op de radar te komen. Het is bijna magisch hoe de melancholische klanken en de krachtige teksten zoveel mensen wisten te raken. Het nummer werd opgenomen in de legendarische ICP-studio's in Brussel, waar ook al veel andere grote namen hun meesterwerken hebben gecreëerd. Die perfecte mix van emotie en energie zorgde ervoor dat het nummer een tijdloze klassieker is geworden. Hier zijn The Editors.

Paul Young vertelde ooit dat hij het nummer dat we zo dadelijk gaan horen met een Brock Soul werd gezongen die hij zelf nog niet kende. Tijdens de opname zei de producer zelfs dat Paul klonk alsof hij zelf net had ontdekt wat Otis Redding zo blauw maakte. Een kleine song, maar een groot eerbetoon. Paul Young en Now I Know What Made Otis Blue.

0: de LVT platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: I'm Like a Bird is een prachtige ode aan de vrijheid en de ongebondenheid van de liefde. In de tekst zingt Nelly Furtado over de uitdagingen van de relatie waarin ze haar onafhankelijkheid wil behouden. Ze beschrijft het gevoel van loslaten en de angst om vast te zitten. De metafoor van de vogel geeft een perfect beeld van haar verlangen om te vliegen en te ontdekken, maar tegelijkertijd ook de emotionele verbondenheid met iemand die belangrijk voor haar is.
2: Your

De Four Tops werden opgericht in 1953 en waren een van de meest iconische groepen van Motown. En dat is geen toeval. Ze waren de eerste groep die in een periode van 6 weken 3 nummer 1 hits scoorde in de Billboard Hot 100. Met Reach Out, I'll Be There, I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch weet u wel en It's the Same Old Song. De combinatie van hun harmonieën en de krachtige stem van leadzanger Levi Stubbs heeft hen onsterfelijke status gegeven in de muziekgeschiedenis. Dit maakt hen tot een van de meest invloedrijke soulgroepen aller tijden.

0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
1: Taking me back to the 80s.
2: Who are you?
3: Who's he?
4: I'm the player to be named later.
5: Jim Kerr from Simple Minds.
6: Don't you forget about me.
7: Hi, this is Sting.
8: Every breath you take. And every move you make.
9: Hi, this is Annie Lennox.
10: Sweet dreams are made.
1: Song. Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT Platenkast. Altijd feest, altijd best.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: I Do Rock and Roll is geen officieel nummer van de Golden Earring. Wat wel klopt, de band is ontstaan uit de indoor rock scene van Den Haag. En hun vroege geschiedenis staat bol van rock and roll invloeden. De Golden Earring begon in 1961 als de Tornadoes, opgericht door George Kooijmans en Rinus Gerritsen. De ene 13 jaar oud, de ander 15 jaar oud. Ze zijn gek op indo-rock en dat is een Haagse mix van grondjong Amerikaanse rock'n'roll en virtuoos gitaarwerk. In 1964 verdringt de beatrage van de Beatles en de Stones de indo-rock. De Tornadoes veranderen hun naam in de Golden Earrings. Ze speelden pure beatmuziek en scoren hun eerste hit met Please Go in 1965. Wij hebben het nummer I Do Rock'n'Roll voor u

De SOS-band werd opgericht in Atlanta, Georgia in de vroege jaren 80 en was een van de pioniers van de funky sound die de discodansvloeren domineerde. Hun grootste hit, Take Your Time, Do It Right, werd een miljoenenverkoper en bereikte de top van de R&B-lijsten in 1980. Wist je trouwens dat het nummer ook het eerste was dat hen een plaats op de internationale muziekkaart gaf? Wel, de impact van die SOS-band op de funk-dance-scene is nog steeds voelbaar in de muziek van vandaag.

0: De LVT-platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Take a Chance on Me. Waarschijnlijk denkt u dan direct aan ABBA, maar Erasure heeft dat nummer ook op hun actief staan. En dat was niet alleen voor hen een pophit, maar ook een bijzondere hommage aan de muziek uit de discotijd. De band nam het nummer op in hun kenmerkende synthpopstijl. Maar de inspiratie kwam van een van hun grote favorieten, en dat was natuurlijk ABBA. Tijdens de opnames gebeurde er zelfs iets geks. De muzikanten hebben hun instrumenten een paar keer zo hard gespeeld dat ze soms klaar waren met een take nog voor de vocalen erbij werden gezongen. Dat zorgde voor enkele hilarische momenten in de studio. Erasure en Take a Chance on Me. If you change your

0: to hits from Doom. Look at the tides that Johan can have.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hit

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer, Na 3 weken afwezigheid in verband met de vakantie. We zijn even naar Zwitserland gegaan, ja, eventjes. Het is toch wel een eentje weg met de auto, moet ik zeggen. Ja, 9 uur rijden, maar ja, goed, met de pauzes erbij ben je toch gauw 12, 13 uur kwijt. Maar ja, je krijgt er wel wat moois voor terug. Zwitserland is ontzettend mooi, dus we hebben enorm genoten. Maar ja, we zijn weer terug, hè, We zijn weer terug op deze dinsdagavond en de 22e trouwens, 22 september 2026. En het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe uitzending, een gloednieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, tussen 7 en 9. Iedereen even bedanken die de afgelopen 3 weken mijn 2 uurtjes hebben overgenomen. Heel erg dank daarvoor. En we gaan weer met frisse moed tegenaan. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. Elvis Presley met The Burning Love. Is iedereen er klaar voor? Ja, iedereen is er klaar voor. Dan gaan we beginnen met de tweede plaat. Hier is Long Tall Ernie en de Shakers met All Right.

ja, jullie zullen weten dat ik terug ben op de radio met een heerlijke plaat van Longto Ernie met de Zekers. Met Olrijd en Olrijd. Het is toch heerlijk, hè, om weer op die dinsdagavond de vertrouwde muziek te beluisteren van de Gouden Oude Show, of niet zo, met Longto Ernie en Olrijd. Even de groeten doen aan Annelies en Emmeloord. Ja, helaas kon ik er niet bij zijn in verband met de open dag. Ja, ik zat in Zwitserland, dus dat is het snel. Een beetje moeilijk om dan heen en weer te gaan, maar goed. De gouden oude hits met de Fortunes.

0: Het was een mooie of niet soms deze van The Fortunes met You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Ah, dat zijn de mensen van de stationsherkenning melodie Caroline van The Fortunes. Ja, ik moet het wel goed zeggen. The Fortunes waren dit om 12 minuten over 7. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ben vast de enige niet.
0: Nou ja, een lekker bakje koffie gaat er altijd in, maar ik heb het nog niet. Ik zit hier met een glaasje water. Maar ja, de koffie komt straks van Dini uit Arnhem. Ja.

dat zijn de dames, volgens mij komen ze uit Australië. Als ik het goed heb, als ik het goed heb. De zes dames van Cloud. Ook gaan ervan stotteren bijna. Terwijl de zes dames van Cloud met die Substitute. Ik kijk naar buiten toe en zie dat het al een beetje gaat schemeren. Dat gaat toch wel snel, moet ik zeggen. Maar gelukkig doet mijn verlichting het uitstekend op de fiets. Dat is sowieso zo'n mooie LED-verlichting. Dus die doen het altijd. Hoef je niet zo weer zwaar te trappen met een dynamo, weten we dat nog, op de fiets. Die het nooit deed. En dan had je weer oma Gent die zei van, oh, dat mag niet. Je rijdt zonder licht. Ja, hier in Leiden hebben wij die boa's. Hè? Die beroemde boa Johan. Kijk maar eens op de tv naar de handhavers. Die beroemde boa Johan. Kom ik die tegen, ja, dan ga ik op de bon, hè, zonder licht. Dus dat moet ik niet hebben, Heerlijke discoplaten uit 79, 78. PlayStation.

0: Dat is toch een heerlijke disco knalplaat of niet? Soms deze van de Players Association om 21:19 met Turn the Music Up.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Natuurlijk herinneren wij ons deze nog. Oh, Remco is bijna binnen, want ik zie hem aankomen schuren met zijn autootje. Dus straks krijgen wij Wietsen natuurlijk weer in de show met Remco. En rond 8:30 verwachten wij ook Misha. Als alles goed gaat, hè, volgens de planning. Dit is ook zo'n lekkere plaat van Tommy Jones.

Ik vind het toch heerlijke muziek, zo op die dinsdagavond, waar of niet? Deze met Tommy Jones met Love Me Tonight. Hey, goedenavond, de heer Postje is er ook. Heb je nog geen koffie gehad? Nou, beneden staat de koffie klaar, hoor. Oh, je gaat even naar beneden koffie halen, je hebt gelijk ook. Doe dan even gelijk de groet aan Remco beneden. En dan wil je even vragen of dan Wietse naar boven kan komen om op te treden. Kijk, dat is makkelijk, hè. Als de mensen dat even voor jou doen, hoef je zelf niet naar beneden te rennen. Naar de kantine van het grote gouden oude complex. Dat hoeft dan niet. Nee. Dit is ook zo'n lekkere plaat, of niet, zo'n deze? Kunnen we meezingen, hè, met La La La La. Ik heb het over Michel Delpes met Pour un Flirt.

zit mezelf erop te betrappen dat ik maar meezingen ben. Ja, maar wel met de microfoon dicht. En wel met de microfoon dicht, anders is het geen gehoor. Ook een bijzonder goedenavond aan Theo van Steenbergen, die lekker thuis in Emmeloord zit op de bank. Hij heeft volgens mij een catering gehaald of zo. Ik kan het niet helemaal volgen wat hij geschreven heeft, maar dan moet ik even navragen wat hij precies schrijft. Kennen we deze nog? Oh, het is ook zo'n lekkere amazing plaat. Hier is Neil Diamond.

Dat is een heerlijke plaat of niet, zoals deze van Neil Diamond met Sweet Caroline. Ik heb het nou door. Theo van Steenbergen zit lekker op de bank in Emmeloord. Het heeft de catering gedraaid in Zaanstad. Heel veel mensen, hij heeft heel veel koffie heeft hij ook daar gehad of gedronken.

eerlijke plaat of niet, zoals deze van The Middle of the Road met Sadie, de zangeres in de hotpants toen de tijd. Ja, dat was toen de tijd een mode, hè, voor de dames, de hotpants. Sally had ze wel, moet ik zeggen. Ja. The Talk of the USA met The Middle of the Road. Ook een bijzonder goede avond aan Dick en Emmeloord. Die zit ook lekker mee te luisteren naar de show. Maar eerst deze even.

hit uit het jaar 1974 ongeveer. Eentje van de formatie Queen. Ach, dat hoef ik er niet meer aan te kondigen. Of af te kondigen, moet ik zeggen. De Killer Queen, 7 over half 8. Wat gaat het toch snel? Trouwens, hier is Wietse. MUZIEK.

keeps happening. Ik vind de prachtige plaat en het blijft steeds mooier om 7:50 hier in de show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show met Wietse met Where Have You Been?

0: altijd maar bij met de love, peace and good music. Hè? De New Riders zijn dit. On My Way Back Home met Sweet Caroline. Ik heb nog steeds geen koffie. Nee, wel wat een trieste boel. Toch wat een trieste boel. Ik heb alleen een glaasje water. Ja, waar is dan die Annelies met de café contorte? Ik zie er niet, ik zie er niet. Oh, maar er is wel telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, dat kan altijd. We gaan tellen, dames. Catherine Ferry.

0: Ze deed toen de tijd mee aan het Songfestival en ze werd nummertje 2 in de retaat. Catherine Ferrier met Une, Deux en Trois. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Tol Hansen.
1: Elke man gaf haar een schok, zo schuchter was ze

is toch wel leuk of niet, soms de man van de Big City. Hè? En oma, hoofdpijn, rheumatiek, die was achter de rhododendron. Het is leuk of niet soms. Straks gaan we iets doen aan de zeezenders. We gaan een oude tune draaien. Een oude tune. Niet oude, een oude tune. Het heeft iets te maken met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dat weten we het al. Hè? Straks de tune van toen, maar eerst Rafael Cara.

0: Ik heb geen idee waar de dame over zingt. Want nee. Als er een van de Rafaela Cara, terwijl Theo van Steenbergen nog een bakje koffie neemt. Ja, gelijk heeft hij. Ik heb nog steeds niks, alleen een glaasje water. Ja. Rafaela Cara met Afala Morricomitia. Toen, we gaan tijd besteden aan een mooie tune van toen. Daar komt hij.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback. 1, 2, 3.

toch leuk om nog eens te beluisteren. De tune van toen. De tune van het programma Koffietijd met Tienke. Elke werkdag op Radio Veronica tussen 10 en 11. Weten we dat nog? Weten we het nog? Dat is mooi. Dan gaan we even dansen. Ja, deze hoeft niet hoor. Deze hoeft niet. Nee, dat doen we wel een andere keer. We doen nu deze. We gaan stampen met Jackpot.

0: Het is nu 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
2: De Mi Amigo, sterke leuke fijne jeans.
3: De Mi Amigo,
2: tot ziens de Mi Amigo jeans.
4: De Sprint in Rotterdam biedt u nu de Michelin XRM band met 40% korting. De Michelin XRM, de vierseizoenen band voor veilig rijden onder alle weersomstandigheden. Nu met 40% sprintkorting, inclusief gratis montage en klaar terwijl u wacht.
5: Autobanden, de Sprint.
4: De Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.
6: Verkeersveiligheid begint bij een goede opleiding. Autorijschool 7 Club in Rotterdam is de garantie voor een snelle en degelijke opleiding voor je rijbewijs. 14 hippe minis staan klaar om je op een vlotte manier het rijbewijs te bezorgen. En 10 lessen kosten bij 7 Club maar 150 gulden. Autorijschool 7 Club in Rotterdam. Telefoon 24 04 16. Binnenkort met vestigingen in het gehele land.

0: Bona. Ijskoud de zachtste.
1: Filtrum, de koffieautomaat waar uw medewerkers om vragen. Want Filtrum koffieautomaten maken echte koffie. U weet wel, eerst vers gebrande koffiebonen malen, kokend water erbij. Enfin, koffie zoals u hem thuis drinkt. Nu ook in uw bedrijf, dankzij de Filtrum koffieautomaat die gewoon doet of hij thuis is. Filtrum Hazeswoude, telefoon 0171 14 9017 90 17.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die Gouden Oude Show. Tot 9 uur live op je radio via de DHB Plus in de omgeving van Emmeloord. Of te ontvangen via uw internetradio ontvangen. Dat kan natuurlijk ook. Een oude lieveling van Mia Miko Internationaal met Emily Starr met No No Sheriff. Hey, wie komt daar binnen? De heer Punter komt binnen. Goedenavond, Janus Punter. Oh, je gaat eerst koffie drinken. Ja, dat doen ze allemaal. Ze komen binnen en ze gaan koffie drinken. Hier zijn de Cats.

0: was toch tijdloos of niet, soms deze van de formatie The Cats met Come On, Let's Dance. 9 minuten over 8 tot 9 uur vanavond live op je radio, de Gouden Oude Show. Nou, ik weet niet wat er allemaal voorbijgeluiden zijn in de studio, maar ik heb het even uitgezet, moet ik zeggen. The Cats waren dit met Come On, Let's Dance.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Doen we. Dat is de man achter de piano met dat malle petje op zijn hoofd. Ik heb het over Gilbert O'Sullivan met de Matrimony.

0: Is een lekker plaatje of niet? Soms deze van Gilbert O'Sullivan met het, de Matrimony.
1: Ik ben 1967.

allemaal uit het jaar 1967. Wat een tijd geleden, hè? Wat een tijd geleden. Maar blijft toch mooi en blijft toch mooi en blijft toch prachtig, of niet? Dus... Alles ringt van de Hollies met Carrie Ann. Kennen we deze nog? Dat zijn de geschuffelde. Oftewel de shuffles. Met Shalala, met Albert West, met I Need You.

Het is alweer jammer dat dit geen tv is, maar het is echt een radio-uitzending. Maar ik zie hier de heer Jannes Punter lopen. Met de imitatie is hij aan het doen van Albert West. Nou, ik moet zeggen, het ziet er goed uit, Jannes. Ja, een prachtige imitatie. Ja, jammer dat het geen tv is. Konden we allemaal meekijken, hè? Ja, de Shuffles waren dit met Shalala, I Need You. Deze is speciaal voor Dini. I saw a crazy chick running down the street. I said, oh, pretty baby, why the great big heat? She said, oh, wow, what a square, don't you dig the scene? Daddy Cool's playing his piano machine. Well, Daddy who? Daddy Cool. Daddy who?

0: lekker tempo plaatje. Niet soms zo om 8:30 met de darts met Daddy Cool.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.

0: is toch een leuk plaatje of niet, zoals deze. 6:30 alweer. Met Elton John met de Crocodile Rock. Over rock and roll gesproken. Ik kwam een reclame tegen. Ik kwam een oude reclame tegen van Ketel. Weten we dat nog van die LP's? Waarvan de helft altijd ingekort was. Dus je had heel veel nummertjes. Maar ja, wel voor de helft. Hè, want ze waren allemaal ingekort. Maar dit was toen de tijd een reclame. Maar hij is niet meer van toepassing. Maar wel leuk om nog een keertje te beluisteren.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
2: Nieuw van Ketel, 20 rock and roll greats. Alle harde rockers uit de begintijd van de rock and roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill.

0: It's a great ball.
1: Oh, Johnny on the hurricane, smoke deadly, the blood of Jim Bendy, Bobby Nero, the ghost is at Bay the Bay London. Game Dell, Slendy, Rock and Roll, Fred, Smith, the Punchy Nailer, and Diesel, Main Old Bay, Boy Slap, 75 to Bay, Blood on the line. Hoke off, Edge Dragon, Gossett, the Black Knight, 20, Rock and Roll, Fred, from Game Dell.
2: Zo ging dat toen de tijd. Hè? Wat een reclame, wat een reclame. 8:30, we gaan even naar de opera. Hier zijn ze, de Dizzy Men's Band.

0: toch leuk, deze van de Dizziness Band. Hebben we nog gekeken de afgelopen tijd naar de Battle of the Bands? Daar zaten ze in, hè? Daar zaten ze in. Ja, na een paar rondes uitgeschakeld, dat wel. Was het toch wel leuk of niet? Soms de Dizziness Band was dat met The Opera. Straks krijgen wij een optreden van Misha. Die is bijna klaar. Ze is er bijna klaar. Ze zegt nog even één plaatje, dan kan ik optreden. Dus doen we nog even een andere.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouwe

ze is elke week te gast bij ons in die Gouden Oude Show met Mischa Verhoeven. Dankjewel weer, Mischa. Prachtig gezongen weer, moet ik zeggen, met When I Found You. We gaan even op de Franse tour op deze dinsdagavond. Hier is Jules Leclerc.

heerlijke Franse muziek zo op deze dinsdagavond. Het is lekker weer buiten, moet ik zeggen. Ik ben net even buiten geweest. Graad of 13 ongeveer, maar het voelt helemaal niet koud aan, moet ik zeggen. Nee. Julien Clerc was dit hier in de show met de Venise. Kennen we deze nog van de Warm Sounds? Pop, pop, pop.

een opname van de Worm Sounds met de Birds en de Bees. Tot 9 uur vanavond live op je radio, de gouden oude show met die mooie muziekjes van toen. En dan roep ik altijd maar bij toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Ja. De Birds en de Bees van de Worm Sounds. Dit is ook zo mooi, of niet soms, uit de jaren 60. Hier is Stevie Wonder.

0: Die man heeft de hits gemaakt, hè? Ongelooflijk. De ene nog groter dan de andere. Van Stevie Wonder met The Players in the Sun. Hey Joanna, goedenavond. Joanna is er ook. Het is hier een dolle boel beneden in de kantine, zie ik. Het wordt steeds drukker en drukker. En ik zit helemaal in mijn eentje. Ach, gosje, gosje, wat ben ik toch weer zielig.
1: De naald in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

0: Dat is er eentje van Scott Fitzgerald samen met Yvonne Keeley. Leuk clipje, moet je maar naar gaan kijken. Leuk clipje opgenomen toen tijd in de kerk volgens mij. Nou, het was leuk om te zien, moet ik zeggen. Het komt uit 1979 weer. Wat een tijd geleden en wat een tijd geleden. 12 minuten voor 9, nog 9, nou een minuut of 12 nog. Dan is het alweer gebeurd met de gouden oude show. Zo snel gaat het, maar ja, tot zover nog niet. Nee, nog even leuke platen. Of niet zover. Even de microfoon bijstellen. Die gaat ook begeven, moet ik zeggen. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is met de studioapparatuur, maar goed. Lingelingeling. Dat is er een van de Roy Orbison. Ook zo'n lekkere gouden oude hit met de Lana.
1: Oh.

Dat is een leuk of niet, dat mij wel heel gauw afgelopen, moet ik zeggen. 2 minuten en 15 seconden van Roy Orbison met Alain. 9 voor, nu is het echt 9 voor. Even tempo in de show met Tracy Ullman.

wat een tempo in deze plaat, hè. Wat een tempo, ongelooflijk. Dat is eentje van Tracy Ullman. Ook een leuk clipje om te kijken. Zitten ze te zingen? Ze zijn aan het zingen met een microfoon, maar dat is geen microfoon, dat is gewoon een haarborstel. Moet bij kijken, is wel leuk om te zien. Dit is waarschijnlijk de laatste, de Manhattan Transfer.

Dat was dan weer de laatste in de show voor deze week. Voor de 22e september van het jaar 2026. Chanson d'amour van de Manhattan Transfer. Normaal zeg ik altijd 7 dagen erbij. Dan ben ik de 29e weer live terug op de radio. Maar volgende week ben ik helaas niet aanwezig. Het is namelijk weer groot feest in Leiden. En dan hebben we altijd leuke festiviteiten in de stad. Dan gaan we meezingen met een maxi-koraal met allemaal leuke liedjes over Leiden. Ja, daar wil je toch als echte Leidenaar toch wel bij zijn. Dus volgende week ben ik niet op de radio live. Maar de week daarna ben ik weer aanwezig. Dan zitten we ondertussen in oktober. Hè, ja. Dus volgende week is er geen live-uitzending in verband met de Leidse ontzetfeesten. Maar de week erop weer live op je radio, de Gouden Oude Show. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft dus niet tot de volgende week, maar over 14 dagen is er wederom een live uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Jawel, goedemiddag beste mensen, weer bij de Muzieksafari. Welkom, fijn dat je er weer bij bent. Allemaal bekende gezichten die ik ook weer tegenkom, ook op deze dag van de muzikale wandeling. Ja, begonnen misschien een beetje apart. Doc Beckers met het nummer Guilty. Waarin hij zichzelf guilty vond, dat weet ik niet, maar was een lekkere begin van de Muzieksafari. Weet je, er zijn van die liedjes die niet alleen het tijdperk bepalen, maar ook generaties blijven raken. In 1966 verscheen God Only Knows op het legendarische album Pet Sounds van The Beach Boys. En ja, een plaat die vaak wordt gezien als een van de meest invloedrijke in de popgeschiedenis. Nou, met Carl Wilson's breekbare zang, dat rijke orkestarrangement en Brian Wilson's vernieuwende productie werd dit nummer een meesterwerk in de popgeschiedenis.

Dat was Kerry Clark Jr. met Take Me Down. Ja, met een krachtige soundtrack. Single uit 2016 alweer. En nou, wat kun je meer erover zeggen? Nou, je kunt in ieder geval ook zeggen dat hij werd gemaakt voor de film Deepwater Horizon. Een track van zo'n bijna 5 minuten waarin Clark Jr. zijn Blue Seal laat horen met die, ja, met die toch wel warme stem. En die herkenbare fusiegitaar trouwens. Perfecte spanning en sound en soul in dit nummer van hem. Weet je, het origineel stamt uit 1986 toen Herman van Veen zijn dochter bezong in het luisterlied Anne. Nou, ruim 3 decennia later gaf Busy dat verhaal een nieuwe urban twist. En het nummer verscheen als remake Anne. En ja, een beetje moderne ritmische herinterpretatie van een klassieker van Herman. Hier is Busy met Anne. Anne.

Dit was Burn Up van de Thyssen Studio Orchestra, een groep instrumentalisten die altijd in studio's optreedt en voor alle artiesten meespeelt of voor films nummers maakt. Bijvoorbeeld deze, een instrumentale track uit 1965, afkomstig van de soundtrack van de film Gongs Go Beat. Een echte, ja, 60s soundtrack klassieker. We gaan verder. Corrie Konings blijft toch wel van vaste waarde binnen het Nederlandse levenslied. In 1988 bracht ze Er hangt iets in de lucht, Amore uit. Een vrolijke, romantische meezinger. Maar dit keer heeft ze het nummer iets heel anders. Het is ook uitgebracht nu in dit jaar, 2026. En er hangt iets in de lucht, Amore. Laten we maar eens eventjes naar onze Corrie gaan luisteren.

Ja, dat was de worksong van Oscar Brown Jr. Zijn versie, gebaseerd op een compositie van Ned Adderley, die dit nummer schreef in 1960. En Oscar die gaf er toch wel een nieuwe kracht aan, hoor, met zijn teksten en met zijn manieren van brengen van dit klassieke jazzlied. Weet je, er zijn van die liedjes die meteen stil maken. Bette Midler bracht ooit het nummer The Rose uit, een ballad die uitgroeide tot een van haar allergrootste klassiekers. Het nummer verscheen ook op de soundtrack van de film The Rose, waarin Midler zelf de hoofdrol speelde. Nou, meteen de titel genoemd The Rose.

Dat was Hysteria van Nilsson's Southern Harmony. En dat is een, ja, ik moet zeggen, een project dat zich richt op Southern Rock, Blues Rock. En met een wat moderne productiefaciliteit daarin. Geen grote single, maar wel een nummer die heel erg herkenbaar klinkt. Bart Peters, ja, dat blijft toch een meester hoor, in het combineren van humor, energie, musicaliteit. Hij bracht ooit het lied We zijn ermee bezig uit. Staat op zijn album ook De hemel in het klad. Ja, een nummer vol typische Peters speelsheid. Snelle teksten, herkenbare mix van pop, folk en kleinkunst. Opnieuw opgenomen en uitgebracht en weer een hit in Vlaanderen.

Jawel, dat was Passenger van Alex Horan, de popsinger uit 2026, afkomstig van zijn tweede album Wild Child. En Horan bezinkt hierin het gevoel van machteloosheid in een relatie. Het zal een keertje niet over ellende gaan in bepaalde liedjes. Maar goed, het is iets anders. We hebben ernaar geluisterd en ach weet je, het is best een hele gezellige, lekkere melodie hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Even terug in de tijd. Het is een country klassieker die al sinds de jaren 70 bekend is. Before the Next Teardrop Falls werd in 1975 uitgebracht als een wereldhit dankzij Freddie Fender. Maar het lied zelf bestond al eerder, werd door verschillende artiesten opgenomen, uitgevoerd. En ook de Ierse zangeres Niamh Lynn gaf het nummer recent een nieuwe aparte akoestische interpretatie.

Nou ja, dat was Shaking Stevens met I Might. En de single, ja, volgens mij kwam het uit zo rond de jaren 90 van de vorige eeuw, volgens mij hoor. Weet je niet helemaal zeker, maar er staat me iets aan bij. Goed, weet je, het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het is gewoon een lekkere oude hit van heel lang geleden. En weer eens fijn om dat ook weer eens terug te horen. En dat kan allemaal in de muzieksafari. Yves Berendsen, ja, die jonge man die blijft bouwen aan zijn plek binnen de Nederlandse pop- en moderne levenslied. Nou, die plek heeft hij denk ik toch wel bereikt inmiddels hoor, vanwege zijn harde werken. Zijn lied, Misschien is het tijd, toch wel een meeslepende emotionele track waarin hij zingt over loslaten, twijfels en nieuwe stappen zetten.

De Manchester Eagles en Desperado, die ballad uit 1973 die ze ooit hebben gemaakt in de Island Studios in Londen. Heerlijke terugblik op die tijd. Begin jaren 70 brachten Simon en Garfunkel een ballad uit die uitgroeide tot een van de meest troostrijke liedjes die ooit geschreven zijn. Bridge Over Troubled Water. Verscheen in 1970 met Art Garfunkel in de hoofdrol en Paul Simon als schrijver. En nou, ook die gospel-invloeden en die hele krachtige opbouw, die hebben dat nummer toch al heel erg krachtig wereldwijd klassieker gemaakt.

0: Dit nummer hoeft verder geen betogen, kennen het allemaal. Bijna pauze hier in de muzieksafari. We gaan eventjes wat drinken, appeltjes schillen en de schoen weer opnieuw vaststrikken voor het tweede gedeelte van deze muzikale wandeling. Ze zeggen, blijf lekker luisteren en we treffen elkaar zo dadelijk weer voor de tweede etappe van de muzieksafari. En we gaan eruit met Billie Eilish en By a Friend.
1: Billie.

0: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Muziek Safari, een wandeling door het muzikale landschap.

Zo, dat was dan weer een heerlijk begin van het tweede uur van de Muziek Safari. Goed, nou fijn dat je er allemaal weer bij bent. En we gaan lekker verder waar we in het eerste uur gebleven zijn met lekkere muziek. Je hoorde zojuist, dat was Almost, een nummer Almost Wrote a Song for You van Odin Brenhauk. Een Noorse singer-songwriter met een beetje moderne Americana sound hoor je in dit lied. En sinds zijn deelname aan de Noorse The Voice werkt hij gestaag aan zijn eigen muzikale pad. 1984, de Koude Oorlog op volle spanning en één Haagse band die het verschil tussen Oost en West hoorbaar maakt. Klein orkest laat in Over de Muren zien dat achter elke ideologie gewoon mensen schuil gaan. Een tijdsdocument dat, vind ik, nog altijd raakt, hier is Over de Muren.

Tja, weet je wat dat zo grappig is? Er zijn van die mensen die zeggen, ik hou helemaal niet van klassieke muziek. Nou, maar wat je net hoorde, dat was toch wel echt een klassieker, hoor. At Last van Etta James, uitgebracht in 1960. Nou, is het klassiek of is dat geen klassiek? Staat op haar debuutalbum At Last. En ja, weet je wat grappig is? Ze hebben er heel lang over gedaan om deze track op te nemen. Namelijk van januari, tussen januari en oktober 1960. Nou, dat is toch eens werken aan de track, zal ik maar even zeggen. Goed, we gaan verder met Boss Persuades. Verscheen in 2024 als onderdeel van Miley Cyrus' muzikale comeback-periode, waarmee ze zich richten op strakke pop- en dansproducties. Nou, dat gaan we eens allemaal eventjes controleren of dat inderdaad allemaal waar is. Let's go.

Ja, we denken allemaal terug aan de tijd van de Rolling Stones, hè? Satisfaction. Dit waren de 60s rock heroes. Toch wel een hedendaagse ode aan het tijdperk dat de rockmuziek voorgoed veranderde. Een verhaal in liedvorm, recht uit het hart. Nick en Simon brengen in De Soldaat een ontroerende ballad over een afscheid, plicht, liefde die blijft, zelfs wanneer de afstand groter wordt. Het is een heel mooi, puur verhalend nummer. Hier is De Soldaat.

Ja, ja, dat was Joe Dassin met L'été Indien, zijn hit uit 1975, gebaseerd op een Italiaanse compositie van Toto Cutugno en omgevormd tot een hele herkenbare Franse chanson. En blijft altijd een vaste waarde tot aan de dag van vandaag binnen die Franse popgeschiedenis. Marvin Gaye nu. In 1978 gaan we hem horen, op zijn meest avontuurlijke wijze zullen we maar zeggen, A Funky Space Reincarnation. Ja, een kosmische reis vol humor, soul, een track die laat horen hoe ver Gaye durft te gaan buiten de gebaande paden. Het is vandaag ook de Maxi Safari, hier is A Funky Space Reincarnation.

Nou, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari, Marvin Gaye en Funky Space Reincarnation was dat. Volgende week uiteraard weer een nieuwe Maxi Safari, maar dat is dan volgende week weer. We hebben er even de tijd om daarnaar te gaan zoeken. Novel, dat is een track van de Nederlandse Turkse singer-songwriter Karsu. Ja, Karsu die blijft haar grenzen verleggen tussen jazz, pop en wereldmuziek. In Novel zo dadelijk hoor je haar warme stem, moderne productie, een hele unieke mix van invloeden die haar zo herkenbaar maakt. Een hele eigentijdse track vol finesse. Hier is Novel van Karsu.

wanna be with you. Ja, ja, dat was Robin Ruben Hillen. Met 20 Seconds. Een lekkere, strak opgebouwde track. Die laat horen hoe Hillen zich ontwikkelt binnen die Nederlandse popscene. Verder met zangeres Rose Beef. Nou, volgens mij is Rose Beef meer een band met zangeres Roos Ray Bergen die daar omheen zingt, volgens mij. Weet niet helemaal zeker, maar er staat niet zo bij dat het zo is, dat verhaal. Maar goed, heel fijn, mooi, Nederlandstalig lied. Beetje met emotie en laat horen hoe uniek taal en geluid samen kunnen komen in het lied Binnensmonds.

De Muzieksafari, een wandeling door het muzikale landschap.

Dat waren Lisa en Lisa en Kill Jam met Little Jackie Wants to Be a Star, 1991. Ja, zo'n heerlijke track waarin dat herkenbare verhaal over een jonge vrouw die droomt van roem heerlijk kan uitkomen. Een klassieker uit 1998, Acta en de Munich met dat prachtige lied over zonnestralen. En nou, niet zomerszonnestralen, het regent zonnestralen.

Nederlandse pop op zijn op zijn allermooist, zal ik maar zeggen. Regen stond stralen achter de Munich waren dat. Goed, kijk naar de klok. Ik ga alvast afscheid van je nemen. Vond het weer heel fijn dat wij weer samen weer door het muzikale landschap hebben kunnen wandelen. Hoop je de volgende week uiteraard weer aan te treffen. En dan gaan we lekker verder. Wat mij betreft zo dadelijk, als we verder gaan met Queen en de Moody Blues, nog eventjes, dan zal ik zeggen, graag tot de volgende week, graag tot de volgende Muziek Safari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

En nogmaals een hele goede avond. De lichten in de studio hebben we weer gedimd. Een lekker glaasje wijn. En veel muziek. In het programma Night Flower. En ook een gedicht. Komt straks allemaal.

Tony Bennett, Barbara Streisand. Twee stemmen die heel goed bij elkaar passen. En voor jou zongen ze Smile.

Dat gezongen door Vicky Brown. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar het programma Nightflower.

En dan is het nu tijd voor een gedicht. Titel van het gedicht: Lieve jij. Lieve jij, wees trots op hoe ver je bent gekomen. Wees positief en volg al je dromen. Wees niet bang om te falen, want ook jij zal ooit op een dag je doelen behalen. Wees gelukkig en blij met wie je bent, want er is niemand als jij die jezelf zo goed kent. Wees dankbaar voor alle mooie dingen in het leven, met wat je lief is en wat je is gegeven.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.
2: Wat een heerlijkheid hier. Met zoveel mensen tegelijk. Eén hele grote, soulvolle huiskamer, toch? Het voelt alsof jullie allemaal heel dicht bij elkaar staan en dicht bij ons. En zo is het ook. All right.

De Ladies of Soul met de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Dat doen we alles door elkaar heen. Van slordige 80 jaar muziekgeschiedenis. Wat doen we er weer zelfs? Soms doe ik er wel meer, geloof ik. Maar in ieder geval, we doen een greep uit al die plaatjes die verschenen zijn in die enorme lange tijd. Voor de volgende plaat gaan wij een plaat draaien die eigenlijk van een assortiment van Extra Eagle is, een Inval Eagle, ik weet het niet goed, maar hij trad vaak op bij de Eagles. Ik heb het over Randy Meisner. En uit 1983 van zijn solo cd Dallas is dit Hearts on Fire.

Andy Meiser, live in Dallas. En zijn 1982 hit, meen ik dat was, Hearts on Fire. Hier zijn de Europe Cats en de Final Meow Down.

De Final Meowdown van de Europe Cats in 2026. Een plaat uit 1978 van Bonnie Tyler. It's a Heartache.

Bonnie Tyler en uit 1978, It's a Heartache. Nou, ik vond ons daar eerste hit, of was nou het tweede hit? Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. In ieder geval gaan we luisteren naar Eva Maria van het Eurovisie Songfestival van 2026. Komt ze uit voor Luxemburg met Mother Nature.

0: draai de schrijf deze week is Marty Wilde, rocker uit de jaren 50 en 60 met Let's Rock This Place.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Bertha Verbeek en Draaien Om in 2015. Hardwerkende zangeres die een hele prachtige mooie stem heeft en je feestje geslaagd kan maken. Dit is Arilene Ara. Ook een dame met een fantastische stem. Luister naar Fall from the Sky.

Prachtig een mooie Arlena Ara en Fall From The Sky. Nummer uit de Eurovisie geweld van 2020, wat niet doorging. Oeh, oeh, jee. Ik zie net dat ik de lange versie opgezet heb. Vindt u het erg? 9 minuten nu deze. Oei. 1983, het is Gazebo en I Like The Champagne.

like Chopin. Ja, ja, I like Chopin. Hoorde Gazebo in 1983 in een superlange versie van dit nummer. Maar niet onaardig of zo. We konden het volhouden, gewoon die volle 9 minuten. Haha, hier is Secret Service en Let It Dance, Just a Little Bit More.

The Gents, Just a Little Bit More, or The Secret Service. 1986 kwam deze plaat. Een nummer uit 1971, dat is een cover van, ik meen Joni Mitchell. We luisteren naar, of was het Joan Baez? Die twee gooi ik elke keer door elkaar. In ieder geval, we gaan luisteren naar The Shepherds en Voor Jou.

De Shepherds hoorden wij met 1971 en voor jou. En het was ook een oorspronkelijke compositie van Ennio Morricone uit een film. Ik kan me niet goed herinneren welke film het was, maar in ieder geval deze plaat was een hit voor. Ik mag informatie een beetje meer opzoeken, want ik zal me kwijt. Oh, gelukkig, we gaan een zender zoeken. We vinden zin die misschien wel hier op deze radio. I love my radio. Hier is Ross Alexander.